Lenin en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wachtwoord gewisseld wordt.

zijn er kermissen, maar blijven we maar slapen. Wij hebben om misschien als het ten haast. Maar zij, zij, zij, zij, want wij zijn laatst verlaten. Wij hebben maar een deur, laat je mij.